Ja, ik zag dat Jojo's even alt, dat weer aan stak van Merle Sieverts. En had hij die me een plaats vier wonnen, 1000 Argentijn bij Verteelinsen. En nog wat nice, Merle Sieverts, als nu uw schoolmeester bij Römhardt School bij de week.

Ja, ik zag dat Jojo's evens al dat we aan stak van Merle Sievers aan had hij die me een plaats vier wonen tauduzen argetein bij vertelinzen. En nog wat nice, Merle Sievers as ne uskumester bij Römhardt School bij de week.

Gedjacht om der eller en gurs deren. Spås, bolderum, wat du iten en friher. Men apartig nom, YMCA. Dit jit Young Men's Christian Association, Christelijk Vereening van Jung Mensken, of kort CVJM. En zij jit ook dit bekend liedje van The Village People uit het jaar 1978. Dit vertelt van een jong mens wat just nie in de stad is en unlekkig. Des leerhem hokken voor te de YMCA te gongen. Der jeft het eten, selskip, en hem wil hem zeker help. Hij skip blot zijn stolt her auwien. No man!